0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Zo hé, het is woensdagochtend. De haan heeft alweer gekraaid. En dat betekent dat wij zijn begonnen met de ochtendshow. Ik ben Arnoud en dit is Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Ik moet toch wel eerlijk gezegd een beetje wennen aan het feit dat we nou al best wel weer een tijdje in het donker beginnen.
2: Ja, in het donker. S'avonds merk ik dat ook. In de zomer kon je nog lekker buiten eten. En nou, ik wou dat afgelopen weekend proberen. En toen was het al wat later. Ik denk, het is helemaal donker geworden.
3: Ja,
2: dus,
3: maar dat valt nog wel mee. Ik bedoel, de meeste kinderen gaan nog steeds naar bed als het licht is buiten.
2: Ja, dat is zo. Maar ook weer gezellig tijd. Met, ja. Met langzamerhand weer de blaadjes die van de bomen vallen. Het wordt weer wat frisser. Chocolademelk, pepernoten, Sinterklaas, ja. De kerst. Ja, het is ook wel een leuke periode. En dan misschien ook wel wat sneeuw en schaatsen.
3: Ja, nou ja, het zou wel leuk zijn. Meestal komt het sneeuw en schaatsen altijd de laatste paar jaren aan het begin van het jaar. Hè? Zo januari, februari. Lang geleden dat we aan het einde van het jaar sneeuw hebben gehad. Maar je weet het niet, misschien is dit jaar het jaar.
2: Dag, sleetje rijden. Ja. Het is toch wel leuk, hè, zeg maar. Nee, elk jaar dan beloof ik weer dat ik op de schaatsen ga. Maar ja, de laatste paar jaar kon dat gewoon niet.
3: Nee.
2: Maar misschien dit jaar wel.
3: Ja, wie weet. Ik ben benieuwd. Heb je ze eigenlijk al in huis, de schaatsen?
2: Nee, maar ik beloof dat als het heel hard gaat vriezen, dan ga ik zorgen voor schaatsen.
3: Oké. Nou, dan heb je gelukkig nog even tijd voor, want volgens mij is dat vandaag niet
2: met,
3: in de planning.
2: Met de blijzers dan, hè?
3: Ja,
2: nou,
3: ja.
2: We gaan snel beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Storyzoo.

0: van jou.
1: Je zou het niet zeggen, maar ook top 40 muziek hoor je af en toe voorbij komen op Hallo Kids Radio. Want we vinden het leuk om een leuke mix te maken van kinderliedjes. Wat dacht je van attractieparkliedjes, liedjes uit films en dus ook liedjes uit de top 40.
2: Nou, je zegt het hartstikke goed. Ja.
1: Ja. En wat ik trouwens ben vergeten te vertellen is dat we natuurlijk af en toe ook beweegliedjes hebben. Hè? Zoals deze. Belangrijk.
2: Ja, even uitrekken en strekken.
3: Het is leuk.

0: ezeltje, strakje.
1: Ja, want je denkt misschien wel, huh, wat gaan we nu doen dan? Nou, even ochtendgymnastieken in de ochtend, belangrijk. Doen we zo 2 minuutjes en dan ben je weer klaar voor de dag. Zometeen als die gong gaat, dan gaan we beginnen. Oké, let op, daar komt ie. Boing. Oké. We gaan vandaag beginnen met rekje, strekje als eerste met onze benen. Daarom is het belangrijk dat je even gaat zitten. Ja, is misschien gek als je erover nadenkt, maar we gaan even zitten. En dan gaan we eerst even onze benen een beetje wiebelen. Dus het is belangrijk dat je niet de grond aanraakt met je benen. En dan gaan we daarna even onze benen helemaal omhoog. Ja, helemaal zo plat zo. En hou even vast. Dat brandt even. Doen we 6 of 7 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heel goed. Ja, en dan mag je ze weer naar beneden doen. Ja, dat voel je toch best wel. Ja, en dan gaan we nu even iets anders doen. Je blijft nog even zitten. Maar we gaan nu even als het ware helemaal naar beneden rollen. Dat je je tenen gaat aanraken. Dus dan zit je een beetje op een gekke manier. Maar dat gaan we wel even doen. Zo, ja.
2: Oh ja.
1: En dan weer langzaam omhoog. Ja, langzaam omhoog, ja. En dan doen we even ons helemaal uitrekken zo. Dus blijf gewoon nog even zitten. Helemaal uitrekken zo. En dan misschien als er een gaapje komt zo. Dat mag. Ja. Even rekken, ja. Even eerst de linkerkant rekken van je armen. Heel goed. Dan de andere kant op. Dan de rechterkant goed rekken. Ja, oké. En dan hebben we die ook weer gedaan. Dan is het nu de bedoeling dat we wel even gaan staan. Want we hebben nu alleen een beetje gerekt. Nu is het nog even tijd om even te gaan springen. Dat is ook belangrijk. Dus even een grote sprong. Een hele grote sprong. 1, 2, 3. Hoppakee.
2: Hoppakee.
1: Oké. Doen we nog een keertje. 1, 2, 3. En hoppakee. Ja. En dan doen we nog even één keertje. Maar dan als we de grond aantikken en dan omhoog. Komt-ie. Hoppakee.
2: Ja.
1: Oké.
2: Ik voel het wel hoor.
1: Ja, dat zit er toch wel in die benen. Nou, even nog even één laatste schutsessie. Oké. En dan zijn we klaar. Voor vandaag in ieder geval, hè. Ik vond hem toch best goed gaan. Jij, Arnoud?
2: Ja, ik ook. Ik moet er even bij komen. Ik ga even zitten.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Dat was muziek van Stay Tuned hier op Hallo Kids Radio. Ja, zij zijn natuurlijk bekend van het Junior Songfestival, maar ik heb nog iemand.
1: Nieuw!
0: Sterker nog, volgens mij zaten ze in hetzelfde jaar, of net niet. Ik heb namelijk een nieuw liedje wat ik graag aan je wil laten horen voor iemand die ook heeft meegedaan met het Junior Songfestival. Maar dat was dus in 2023. En ja, die dacht, weet je wat, ik ga het gewoon meteen even ook over de grens zoeken. Die heeft ook meegedaan met The Voice Kids Germany, oftewel in Duitsland.
2: Oh, maar dat is bijzonder. Ja. Dus die heeft. Dus in Duitsland meegedaan, maar nu ook met een liedje Nederlands. Wat leuk.
0: Ja, maar ze komt dus eigenlijk uit Nederland.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Het is namelijk Gina Versteeg, maar haar, haar artiestennaam is Girl, maar dan G-R-R-L. En zij heeft een liedje gemaakt wat ik graag aan je wil laten horen. Dat heet namelijk Ik juich voor mij. Oh, oh.

0: klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Kokabouter.
1: 6, 7, 8,
2: hier vindt 9, hij me nooit.
1: 10, ik kom. Buutreus.
2: Huh?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè.
1: Hé, hey, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, hey, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Ka Kabouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Nou, dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Ku.
3: Oh.
1: Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, huh? Dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we? Klaar, start af.
1: Ho, ho. Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja. Hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doornroosje.
2: Oh ja, ja.
1: En dan komen we weer precies hier terug.
2: Goed. Klaar, start af.
1: Ho, ho. Je moet ook het goudstuk nog neerleggen.
2: Oh ja.
1: Wie het eerst hier terug is,
2: ja,
1: mag het hebben.
2: Zo. Klaar, start af.
4: Hé, nu geen. Ho, ho.
2: Hé, hey, wacht op mij.
1: Zo, die is voor mij. De rest doen mijn kaboutervrienden K en Q. Nu is het gewoon een kwestie van wachten.
2: Huh? Jij hier? Ja, ik was hier al lang. Dag. Hé, hey, wacht.

0: hoe kom ik hier nou hier?
1: Ik was er al lang.
2: Nou, dag.
0: Allee, wacht op mij, hè.
3: Gevonden.
0: Huh?
3: Ik was er al lang.
0: Maar dat kan niet.
3: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
4: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij 3 slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als 3 kabouters. Die avond vierden ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.
5: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland.

0: Het is al een wat ouder liedje, maar wel leuk om nog steeds te draaien. Want ik ben lekker stout. Ja, dat waren ze vroeger, toen VOF de Kunst een liedje maakte. Maar dat zijn ze nu af en toe ook nog, hoor. Sommige kinderen.
1: Ja, dat dacht ik al. Het is vandaag woensdag 23 september. Ja. En wist jij, Mayoni, dat er op de hele wereld zo'n 72 miljoen mensen zijn die doof zijn?
0: Nou, ik wist dat het er veel waren, maar ik wist niet hoeveel.
1: Ja, het zijn er veel. En nog een ander weetje. Er bestaan meer dan 300 gebarentalen.
0: Ik wist niet dat het er zoveel waren. Maar ik heb een tijdje in Engeland gewoond. Daar kende ik iemand die doof was. Dus ik heb mijn eigen naam bijvoorbeeld leren spellen. Moet goed nadenken of ik dat nu nog weet hoe dat moet. Maar daarvan dacht ik dus, oh, dat is keihandig. Want dan heb je gewoon één taal en dan kan je overal praten. Hoef je niet al die andere talen te leren. En toen kwam ik er dus pas achter dat het dus helemaal niet zo is. Dus dat ze in Engeland een hele andere gebarentaal hebben dan in Nederland, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou zullen de basisgebaren wel een beetje hetzelfde zijn.
0: Ja, maar toch.
1: En waarom begin ik er nou over? Nou, 23 september is de internationale dag van de gebarentaal.
0: Ja.
1: Dat is vandaag.
0: Nou, het grappige is, daar heb ik laatst ook weer geleerd. Afgelopen weekend, door de week en ook deels in het weekend, stonden wij op de beurs Kindvak. En daar stonden twee dames die gebarentaal les geven op basisscholen. En ook op kinderdagverblijven. En toen was ik zo eens even met hun aan het kletsen. Ik zei, het valt me op dat er heel veel mensen uit Vlaanderen vandaag rondliepen. Dat was op een vrijdag, geloof ik. En ze zei, ja, daar hebben we dus helemaal niks aan. En ik dacht, ja, maar hoe dan? Hoe kan dat dan? Ze zegt, ja, maar in Vlaanderen hebben ze ook weer andere gebaren. Ik denk, dat is toch onhandig? Want Nederlands en Vlaams lijkt heel erg op elkaar.
1: Nou, vandaag wordt er dus even stilgestaan bij wat wij nu ook al doen. Bij hoe belangrijk deze taal is voor doven. Want we zitten natuurlijk wel in een maatschappij waar heel veel draait om luisteren en horen. En dat zeggen we ook, hè. Wat wij ook doen en radio maken. Ja, als je doof bent, kun je dat in principe niet horen.
0: Ja, dat is lastig.
1: Dat is lastig. Dus goed om daarbij stil te staan. Ik weet nog in coronatijd, toen had opeens iedereen het erover. Toen had je, hoe heette ze nou ook alweer? Irma.
0: Irma Sluis.
1: Irma Sluis, ja. Die deed ze tijdens de persconferenties, deed ze dus de gebarentaal. Nou, moeilijk, zeker. Belangrijk, zeker. Ik zou daar toch wel willen achteraan willen, want we hebben ooit gezegd dat we dat ook willen leren.

0: het koningsspelerliedje van Kinderen voor Kinderen. Hola, olé, olé. Ik ben benieuwd of je hebt meegedaan in de huiskamer of misschien nog wel op je slaapkamer. Want kijk, het is nog vroeg. Maar ja, aan de andere kant, als je al wakker bent en je hoort zo'n dansliedje, dan kan het zomaar zijn dat je denkt, ik ga toch even meedoen.
1: Ja, precies.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Is dat met de platenkast nu ook het geval? Een dansliedje?
1: Nou, zeker wel. Een dansliedje. Ja, je kan hierop bewegen. Daar hoort ook een dansje bij, volgens mij. Dieren, dat is het thema deze week. Nou, we hebben het al gehad over de aap. We hebben het konijn al gehad. De kat. En nu gaan we naar een dier dat het heerlijk vindt in de kou.
0: Een ijsbeer.
1: Zou kunnen. Daar zijn ook liedjes van. Maar nee, dat is even niet het liedje. Dat is niet het dier wat ik bedoel. Nee, het is de pingwindans.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, de ijsberendans, die ken ik niet. De pingwindans ken ik wel.
1: Nou, Shiffy, dat is de naam van de artiest. Het liedje komt uit 2008. Het is bijna 20 jaar oud alweer. Maar het liedje vergeten wij zeker niet. De pingwindans. Of pingwins nou echt ook zo dansen, dat weet ik niet. Maar wij kunnen het wel.
0: Ja, zeker. Tenminste, als ze de muziek aanzetten natuurlijk op de radio.
1: Nou, dan gaan we dat doen, want deze stond natuurlijk gewoon in mijn platenkast. Ook die liedjes heb ik. De Pingwindans. We gaan luisteren naar Shiffy hier op Hallo Kids Radio.
3: Dag lieve medebewoners van planeet Aarde. Zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pingwins. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de Pingwindans.

0: vrolijke muziek van Bamboo Bill op Hallo Kids Radio. Ik ben benieuwd of Bamboo Bill eigenlijk een liedje heeft over de prijsvraag die we vandaag hebben. Want Arnoud, zit je er klaar voor?
1: Zeker, het is namelijk tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je weer kans op iets leuks.
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
0: Ja, Bamboo Bill heeft heel veel liedjes gemaakt. Maar over of hij een liedje heeft gemaakt over Moppervis, dat weet ik niet zeker. Moeten we hem eens een keertje vragen. Maar bioscooptickets dus voor die nieuwe animatiefilm Moppervis. Hij komt binnenkort in de bioscoop. En je kan dus nu al de eerste kaartjes winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even het goede antwoord geven op een prijsvraag. En ja, gisteren was die een beetje moeilijk. Dus ik dacht, ik doe vandaag een makkelijkere.
1: Ja, is leuk. 7 oktober, dan gaat hij draaien in de bioscoop. Mm-hmm. En Moppervis speelt zich af in een bruisende onderwaterstad. Want Moppervis, ja, die voelt zich eigenlijk nergens thuis. Nou, hoe dat gaat, ja, het ziet er fantastisch uit. Ik heb al even de trailer gezien, het voorfilmpje. En dit zijn tickets, die wil je winnen. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben een prijsvraag en Mayoni gaat hem nu stellen.
0: Oké, let op, daar komt hij. De vraag gaat als volgt. Welke kleur heeft de inkt van een inktvis? Dus welke kleur heeft de inkt van een inktvis? Is dat
1: A,
0: de kleur rood? Of is dat
1: B,
0: de kleur zwart? Of is dat
1: C,
0: de kleur wit? Dus welke kleur heeft de inkt van een inktvis?
1: Oh, leuke vraag.
0: Ja.
1: Als je het antwoord weet, speel dan mee via de gratis app van Hallo Kids Radio of via de website hallokidsradio.nl en klik dan op het plaatje win.

0: zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Leeuw.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
3: Opstaan!
4: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
5: Ja, goedemorgen kids, hier Cas de Ranger. En je luistert naar de ochtendshow.
6: Ja, leuk hè. Cas die belde mij gisteren, Mayoni. En die vroeg, je moet af en toe wel even mijn stem laten horen.
2: Ja, dat klopt. Ja, zijn liedjes hebben we natuurlijk heel vaak op de radio. Maar ja, zijn stem zo los, wat je nu net deed, eigenlijk wat minder.
6: Nee, je hoorde de Ranger Dance. Ik ben altijd een beetje in de war, want je hebt de Ranger Dance. En heb je ook nog de, wat is het, de Jungle Dance?
2: Ja, maar dat is van een ander park, Arnold.
6: Ja, nee, maar van Cas de Ranger. Heb je ook nog een andere dans?
2: Ja, dat klopt. Maar de Jungle Dance is van Bamboo Bill.
6: Oh ja, dat is waar. Ja. Nee, ik bedoel, wat bedoel ik nou? Het Sporenlied.
2: Ja, en je hebt ook de T-Rex. En goed, Cas de Ranger heeft heel veel liedjes gemaakt. We hoeven misschien niet het hele repertoire nu op te noemen. Arnold, die hoor je bijvoorbeeld ook weer straks in het weekend, hè?
6: Ja, als je nou fan bent van Cas de Ranger, dan heb ik een tipje voor je. Want elk weekend van 9:30 tot 10:00 schakelt Hallo Kids Radio over naar Juliana Toren. Mm. Dat is een heel leuk park in Apeldoorn. Gepresenteerd door meneer Kaaschaaf en mevrouw Suikerspin. Maar daar hoor je dus elke week ook Cas de Ranger in. Met een weetje over een olifant of over de vleermuis. Hij neemt alle dieren zo'n beetje door.
2: Ja, dat is toch wel echt zijn afdeling. Hij heet niet voor niks Cas de Ranger. Ja.
6: Dat is waar, dat is waar. Nou, een nieuwe ochtendshow. Het is woensdagochtend. En ja, we moeten het er wel even over hebben. Want het zit er nu wel serieus aan te komen. Het verbod op social media voor kinderen.
2: Oh.
6: Ja. Ja, ja, dat gaat nu toch wel snel. En dat betekent eigenlijk dat het niet zo heel lang meer duurt. Voordat je, als je kind bent, totdat je 13 wordt, niet meer op social media mag.
2: Maar hoe gaan ze dat dan controleren? Want dat snap ik nog niet helemaal.
6: Nee, maar daar zijn ze nu druk mee bezig. Dat dat geregeld wordt. Dat je ook niet stiekem op kan.
2: Ja.
6: Dus dat is nog even moeilijk en zo. Maar iedereen is het er wel over eens. En als je dan denkt, ja, maar wat kan ik dan nog doen? Nou, naar de radio luisteren bijvoorbeeld.
2: Ja,
6: want dat mag gewoon.
2: Zeker, ja. Absoluut. Wij zijn geen social media.

0: Zara Larsson. Ja, en dankzij TikTok is dit liedje weer helemaal hot and happening. Want dit liedje is eigenlijk al veel ouder.
1: Ja, maar goed, TikTok. Ik zei dit al. Een verbod op social media komt eraan. Dus dan wordt het ook lastig om naar TikTok te gaan kijken. En dat staat allemaal in de Europese kinderwet. Want die is er, ja. Het is belangrijk dat dit Europees wordt aangepakt. Deze wet geldt straks in heel Europa. Mm-hmm. En dat betekent, ben je dan jonger dan 13... dan mag je straks geen account meer hebben op social media. Nou, ben je dan 13 of 14... dan mag je een mini-account aanmaken. En dat betekent dat je 1 uur per dag op social media mag. Maar de microfoon en camera zijn dan nog uitgeschakeld.
0: Oh, okay.
1: En je ouders die bepalen wie jouw vrienden en volgers zijn. En pas vanaf 15 mag je een eigen account hebben.
0: Oké, maar even een gekke vraag misschien. Wat gebeurt er dan met alle accounts die er dan dus nu zijn? Stel je voor, je bent nu 10 jaar of zo.
1: Ja, die gaan eraf. Die gaan eraf. En kijk, de grote vraag is natuurlijk van hoe wordt dan je leeftijd gecontroleerd? Nou, dat is natuurlijk nu waar ze een beetje mee bezig zijn. Daar worden nu speciale apps voor bedacht. Dat zijn weer nieuwe apps. En ze gaan werken met een soort digitaal leeftijdsbewijs.
0: Een soort paspoort, maar dan anders.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, een soort paspoort voor kinderen. En het is natuurlijk wel goed dat ze dit nu aanpakken. Dat het Europees ook wordt gedaan. Dat het voor alle landen gelijk is. Dus daar moet natuurlijk iedereen nog wat van vinden. Dan moeten ze allemaal zeggen, ja, is goed. Maar die regels die gaan waarschijnlijk al in 2027. Dat is volgend jaar.
0: Oh, dat is bijna. Dat is al over een paar maanden.
1: Dat is bijna, ja. Dus dan kun je natuurlijk, snap ik best wel dat je zegt, ik vind het zo leuk om op filmpjes te kijken. Nou goed, kijk, papa of mama, die kunnen natuurlijk gewoon een account hebben en dan kun je een beetje meekijken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dan heeft straks alle kinderen hebben straks geen social media meer. En de meeste kinderen die ik ken van een bepaalde leeftijd, die mogen altijd nog op de telefoon zitten van papa en mama.
1: Ja,
0: ja, dat wordt dan toch ook een probleem. Want die gaan dan gewoon met het account van papa en mama allemaal gekke filmpjes zitten kijken.
1: Nou ja, kijk, papa en mama hebben ook gewoon de telefoon nog nodig voor hè, als
0: ja, maar toch.
1: Om te bellen bijvoorbeeld. En dan is vooral belangrijk volgend jaar dat papa's en mama's het goede voorbeeld geven.
0: Dus als je nog even 4 maanden nodig hebt om af te kicken, zou ik alvast maar gaan beginnen.
1: Goed, nou, ik heb het gezegd. We gaan smikkelen.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dan is mijn ontbijttip eigenlijk ook niet echt een goed voorbeeld. Want dat heb ik toevallig ook van TikTok gehaald.
1: Oh, niet zeggen nou.
0: Ja, sorry. Maar dat is wel waar, want dit is een hele trend die nu gaande is. Heb jij ooit al eens gehoord van cottage cheese chips?
1: Sorry, ik kon je even niet, wat zei je nou?
0: Cottage cheese, dat ken je wel, hè? Dat
1: is cottage cheese. Ja.
0: Van die luchtige kaas. Ja. Dat daar chips van gemaakt wordt.
1: Oeh, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt.
0: Nou, dat valt wel mee. Je hebt niet zoveel ingrediënten nodig. Je hebt vooral nodig een oven. Dat is belangrijk. Een beetje bakpapier waar je ze op kan leggen. En natuurlijk die cottage cheese zelf. Nou, wat ga je doen? Eerst eventjes de oven voorverwarmen op 180 graden. Leg de bakplaat daar nog niet in, want die is dan natuurlijk hartstikke warm om er straks weer uit te halen. Dus eerst even gewoon warm maken. Dan gaan we ondertussen de mix maken voor de chips. Want je zou denken dat er met chips, ja, dat je daar best wel veel voor nodig hebt. Maar dat valt dus reuze mee. Je hebt nodig een blender, want we moeten die cottage cheese namelijk wel helemaal fijn maken. Nou, je hebt nodig een bakje cottage cheese voor een aantal chipjes. Je kan ook een staafmixer gebruiken, dat werkt eigenlijk net zo handig. Nou, die doe je dan in een kommetje. Beetje peper erbij. Geen zout, want het is kaas, hè, dus dat is niet nodig. Alleen peper is genoeg. Nou, dan doe je dat even met de mixer goed door elkaar husselen, zodat het echt heel fijn gemalen is, als het ware. Cottage cheese staat er namelijk onbekend dat het juist van die stukjes heeft. En dat moet het in dit geval niet hebben. Dus het moet een beetje een romige mix zijn. Nou, dan ga je met een lepel voorzichtig, ja, wel kleine lepeltjes pakken, want anders dan wordt die chips heel groot en dat duurt het heel lang voordat die klaar is. Dus met een lepeltje iedere keer een chipje maken op het bakpapier. Dus gewoon even een rondje maken. Nou, dan een paar centimeter verder weer zo'n rondje. Want dat worden je chipjes. Daar kan je dan nog een beetje extra kruiden overheen doen. Misschien zeg je, ja, maar ik vind alleen peper te weinig. Ik wil ook nog een beetje Italiaanse kruiden. Of misschien een beetje paprika poeder is ook lekker. Of misschien gewoon alleen een beetje, in mijn geval, chili flakes. Ook lekker. Nou, dan gaat het de oven in. Duurt wel eventjes. Zo ongeveer 20 minuutjes. En dan is hij klaar. Ja, dan heb je dus chips gemaakt van kaas. Knap, hè, dat het kan tegenwoordig.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel de kaasflips. Hè? Dat zijn al chipjes.
0: Ja, maar dat is niet 100% kaas hoor. Daar zitten ook nog andere dingen doorheen.
1: Ja, dat is kaaspoeder vooral.
0: Ja. Ja. En kaaspoeder kan je natuurlijk ook kopen in de winkel. Maar deze cottage cheese chips kan je niet kopen. Dus dan heb je wel iets origineels gemaakt. Alleen.
1: Ja.
0: Ja, weet je, het is wel niet per se echt een ontbijttip. Maar ik kwam er tegen en ik dacht, ik vind het toch grappig om even te vertellen. Dus misschien. Misschien dat je die chipjes wel op een boterham kan leggen of zo. Geen idee of dat lekker is, maar je kunt het proberen.
1: Ja, precies. Nou, leuke om te doen of te onthouden. Want dat je denkt, ja, wacht even, het is nu bijna 7:30. Ik heb daar nu geen tijd voor. Mm. Dan ga je daar lekker zaterdag mee aan de slag.

0: zou wel fijn zijn. Hè? Als die toch ietsje vaker op bezoek komen, dat de kaboutertjes dan eventjes snel jouw kamer opruimen. Of de vaatwasser of zoiets.
1: Was dat maar zo'n feest?
0: Ja, daarom zei ik, het zou zo fijn zijn als ze dat vaker komen doen. Maar helaas, helaas.
1: Hey, we hebben het net over eten gehad. De chipjes van kaas. Nou, ik ga nou even door met eten. Ik ga het over hebben met je over donuts. Donuts, van die... wat is het eigenlijk? Ja, is het nou gebakje of is het een koekje? Wat is het eigenlijk?
0: Ja, het is een deeg. Dus dan een zacht deeg. Ja, ik vind het toch meer in de afdeling gebakje zitten dan in een koekje. Want een koekje is altijd hard.
1: Ja, precies. Nou, in Amerika, daar komt de donut eigenlijk vandaan. Daar worden ontzettend veel donuts gegeten. Mm-hmm. Daar kun je ze ook bij heel veel winkels online bestellen. En een klant die probeerde gisteren 60 donuts te bestellen in de staat Ohio.
0: Dat is wel veel.
1: Die dacht, misschien voor een bedrijf. Of dat hij dacht, ja, dat ik zou ga kunnen. Het uitdelen voor een verjaardag. Die dacht, ik bel vast eventjes door. Of hij toet dat even in, zo 60 donuts. Maar mogelijk heeft hij een paar nulletjes te veel ingetoetst.
0: Oh jee.
1: 2 nullen om precies te zijn. Dus hij heeft er 6.000 besteld. Nou, dat... vonden ze bij de winkel ook wel heel veel. Maar ze dachten, ja, het is wel een mooie bestelling. Dus daar zijn ze aan de slag gegaan. Nou, ze hebben alle medewerkers ingeschakeld om bij te springen. Om die gigagrote bestelling in orde te maken. En toen kwam de klant dus zijn donuts ophalen. En die zegt, ik hoefde niet 6.000, ik wilde 60 hebben. Oeps. Nou, toen hadden ze dus meer dan 5.000 te veel. Nou, ze waren wel vriendelijk bij de winkel. Ze hebben tegen die man gezegd, je hoeft ze niet te betalen. Maar
0: dat is chic.
1: Ja, dat is wel netjes. Maar ja, wat doe je er dan mee? Want je kan ze niet in de vriezer stoppen, zeg maar.
0: Nou ja, donuts,
1: de winkel die,
0: donuts die kan je niet zo lang houdbaar hebben. Buiten de koelkast bijvoorbeeld.
1: Nou. De winkel die vond het zonde om ze weg te gooien. Dus hebben ze direct besloten om ze dan allemaal maar gratis weg te geven aan klanten in de winkel.
0: Oeh, dat vind ik wel lief. Hartstikke slim. Dan is het gewoon koop 4 donuts, krijgt er 2 gratis bij.
1: Ja, dat was zo. Nou, er waren wat mensen die dakloos waren, zijn ook langsgekomen om donuts op te halen. En aan het eind van de dag waren ze alle 5.000 op.

0: dit liedje werd speciaal gemaakt voor de Nationale Buitenspeeldag. Want ja, die wordt altijd georganiseerd in juni. Terwijl eigenlijk het ook wel heel goed zou zijn als je vandaag bijvoorbeeld ook even gaat buitenspelen, straks met school.
1: Ja, dat kan prima. Ze worden een goede dag daarvoor. Dus waarom niet?
0: Ja, sterker nog. Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld maar één keer per jaar zou buitenspelen op de Nationale Buitenspeeldag, dat is eigenlijk helemaal niet gezond.
1: Nee, je moet veel vaker naar buiten. Sterker nog, ja, als je straks inderdaad niet meer op TikTok en dat soort social media mag.
0: Mm.
1: Ja, dan moet je wel leuke dingen gaan doen, zoals buitenspelen.
0: Dan wordt het nog druk straks buiten.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, en als je straks niet meer op social media zit, kan je natuurlijk net zo hard feest vieren met je verjaardag. Want ja, daar heb je die andere dingen helemaal niet voor nodig. Want een liedje zingen, dat kan iedereen met of zonder telefoon. Zeg Arnoud, het is vandaag 23 september. We gaan zo meteen zingen. Hebben we nog bekende mensen op de verjaardagskalender staan?
1: Nou ja, kijk, jij zegt een liedje zingen kan iedereen. Dat is niet helemaal waar, want sommigen kunnen dat beter dan anderen.
0: Ja, nee,
1: bijvoorbeeld een Julio Iglesias. Die kan heel goed liedjes zingen. Die is vandaag 83 geworden.
0: Aha, zo. Dat is al ouder dan ik dacht.
1: Dan heb ik er nog één. En die kan ook heel goed liedjes zingen. Dat halen wij nooit. Namelijk Bruce Springsteen.
0: Oh ja.
1: Dat is bekende Amerikaanse rockzanger. Die is vandaag 77 jaar geworden.
0: Zo, ja, dat zijn grote namen inderdaad. Maar wij hebben ook een jarigje op bij ons op de verjaardagskalender staan. En ik weet zeker dat die ook hartstikke goed kan zingen. Dus die gaan we eens even bellen. Voor de verjaardag. Even horen hoe het zit met de cadeautjes. Misschien wel met de tractatie. Want we hebben vanochtend...
3: Goedemorgen met Joelle.
0: Hallo, goedemorgen Joelle met Mayoni en Arnoud van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, wij hebben te horen gekregen dat er iemand vandaag jarig is bij jullie thuis.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Aha, is ze ook in de buurt?
3: Ja, zeker, ze zit naast mij.
0: Gezellig.
3: Een momentje.
0: Hallo, goedemorgen.
4: Hallo.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
4: Ja, Kira.
0: Goedemorgen, Kira. Zeg, Kira, hoeveel jaar ben je vandaag geworden?
4: Zes.
0: Oh, dat is een mooie leeftijd, Kira. Zeg, en Kira, het is nog vroeg, maar ik denk vast en zeker dat je wel cadeautjes hebt gehad, toch?
4: Ja.
0: En wat heb je al gekregen?
4: Een nieuwe fiets.
0: Oh, mag je die meteen gebruiken dan vandaag?
4: Ja.
0: Ja, en Kira, voor iedereen die dus nu zit te luisteren, die dus even graag wil weten of jij op die nieuwe fiets zit. Hoe ziet die nieuwe fiets eruit? Hoe kunnen we je eraan herkennen? Welke kleur heeft die?
4: Roze.
0: Oh, felroze of een beetje zo babyroze?
4: Heel veel roze.
0: Kijk, dat is een goeie. Oh, dat klinkt als een mooie fiets, zeg. Ja, en ja, een fiets is wel een hele groot cadeau natuurlijk om te krijgen op je verjaardag. Maar heb je nog meer gehad?
4: Ja.
0: Oh, echt waar? Wat heb je nog meer gehad dan?
4: Boeken van Rutger en Thomas.
0: Oh, dat is ook leuk. Ja, die zijn leuk om te lezen inderdaad. Zeker. En lees je ze dan al zelf, Kira? Of doet mama bijvoorbeeld nog voorlezen?
4: Mama,
0: nog een beetje.
4: Ik ook.
0: Beetje samen lezen, mama, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja, als je al zes bent, dan kan je al wel een beetje lezen, toch?
4: Ja.
0: Beetje. En Kira, als je straks naar school gaat, ga je daar ook je verjaardag vieren?
4: Ja.
0: En wat doen jullie dan op school?
4: Cupcakes versieren.
0: Cupcakes versieren, oh, dat is leuk. En dan mag je zelf kiezen wat erop gaat. Chocola of stukjes fruit.
4: De kinderen mogen zelf kiezen wat erop gaat.
0: Oh, lekker. En wat ga jij er dan graag op doen? Wat doe jij als favoriet?
4: Slagroom en pikkels.
0: Oh ja, slagroom en spikkeltjes. Ja, dat is een goede combinatie. Dan ziet zo'n cupcake er ook meteen lekker vol uit. Ja, ja. Er wordt wel één grote kliederboel, denk ik, in de klas straks.
4: Ja.
0: Ja, maar jullie nemen dan...
4: En juf moet het opruimen.
0: Maar je neemt toch wel servetjes mee voor de juf, of niet? Nee. Of Heb je die nog niet ingepakt, de servetjes?
4: Jawel.
0: Oh, gelukkig. Ja. Ja, want als jij zegt de juf moet alles opruimen, dan is het wel handig als ze dat met de servetjes natuurlijk kan opruimen. Dat ja. Iets minder kliederen. Klein beetje maar. Zeg, maar Kira, dat klinkt als hartstikke leuke verjaardag. Met je nieuwe fiets straks naar school, lekkere cupcakes uitdelen. Dan willen wij natuurlijk met Hallo Kids Radio nog even gaan zingen voor jouw verjaardag. Want ja, je bent tenslotte vandaag echt jarig. En dat moet heel Nederland weten. Dus, Kira, ik ga de verjaardagsmuziek aanzetten. Dan ga ik heel hard voor je zingen. Maar jij kan ook wel meezingen, toch? En mama misschien ook? Oké, daar komt-ie!

0: Maria.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip, hip.
2: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Kira van 6 aan de telefoon. Kira, ik wens jou vandaag heel veel plezier met je verjaardag. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Ja.
2: Helemaal goed. Doei, doei.
3: Tot de

0: leukste muzikale tweeling Milène en Rosanne hier op de radio. En net hadden we Kira aan de telefoon. Die is vandaag een jaartje ouder geworden. Maar als je nou denkt, ja, ik zou ook wel graag even met mijn stem op de radio willen komen. Dat kan als je bijvoorbeeld jarig bent. Maar dat kan ook als je mee hebt gedaan met de prijsvraag.
1: Ja, nou, dat vinden we ook leuk. Want wij zijn natuurlijk altijd aan het woord. En dan kunnen wij af en toe even onze mond houden. Dan ben jij even op de radio. Bijvoorbeeld als Mayoni met de jarig belt, hoef ik even niks te vertellen. Nou, dat vinden we ook wel eens leuk.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus nu is toch even een handig moment om dat even te gaan verdienen. Want we willen de prijsvraag nog even gaan herhalen.
1: Oh ja, ik denk... Ja, maar misschien moeten we eerst even laten horen wat de prijs is.
0: Ja, sorry. Oh, dat was helemaal vergeten. Sorry, wacht even hoor.
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
0: Ja, want het is op zich wel belangrijk om te vertellen wat je kan winnen. Dat klopt. Ja.
1: Nou, de film Moppervis, tickets. Ja, je kan niet de Moppervis zelf winnen, voor de duidelijkheid. Je wint dus tickets om naar de bioscoop te gaan. En die film die gaat in de bioscoop draaien vanaf 7 oktober.
0: Mm-hmm. Dus dat is een mooie prijs om te winnen. Bijvoorbeeld voor de herfstvakantie, hè?
1: Nou, Mayoni heeft de prijsvraag nu klaarstaan.
0: Oké, let op. Daar komt hij. De vraag gaat als volgt. Welke kleur heeft de inkt van een inktvis? Dus nog een keer. Welke kleur heeft de inkt van een inktvis? Is dat...
1: A.
0: De kleur rood? Of is dat...
1: B.
0: De kleur zwart? Of is dat...
1: C.
0: De kleur wit? Dus welke kleur heeft inkt van een inktvis?
1: Nou, is het A, B of C? Welke kleur heeft de inkt van een inktvis?
0: Ja.
1: Als je denkt, dat weet ik, doe dan mee via de app of via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Ja, speel je nou mee via de gratis app, dan hoef je alleen maar via het berichtenformulier hoef je even een berichtje te sturen. Dat is nog makkelijker eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan moet je wel even de app hebben op de telefoon van papa of mama. Die app is helemaal gratis. Nou, dat dus. Succes. Doe het wel snel, want over 10 minuten gaan we iemand bellen. X-Men.

0: Dat was muziek van Dutch Tuber hier op Hallo Kids Radio. En net hebben we de prijsvraag nog een keertje herhaald op de radio. Dus doe vooral nog even mee, want dan maak je misschien wel kans op de bioscooptickets. En het is vooral leuk om te vertellen. Hè. Kijk, als je ooit al een keer gewonnen hebt, dan mag je natuurlijk gewoon weer meedoen. Ja, en ook niet als je vorige week hebt gewonnen, want dan wordt het wel een beetje heel dicht bij elkaar natuurlijk. Maar je mag ook meedoen als je nog nooit hebt meegedaan. Vinden we ook
1: ja,
0: leuk.
1: Dan mag het helemaal natuurlijk. Hè? Dus nou goed.
0: Ja.
1: De prijsvraag dus, voor het net niet goed gehoord hebt. Welke kleur heeft de inkt van een inktvis? Dat is de prijsvraag. En dan gaan wij nu door met de platenkast.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Oké, thema dieren. Welk dier gaan we nu horen op de radio?
1: Nou, ik dacht, we hebben de hele week liedjes over dieren. En ik heb een beetje aan mijn platenkast gerammeld. En toen viel daar een cd uit van Mini Disco.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel leuk. Want wij draaien natuurlijk wel eens een liedje van Mini Disco. Denk aan de Dans met Tante Rita.
0: Volgens, ja.
1: Of, kun je er nog één noemen?
0: Nou, de Chuchua, de Hokey Pokey. Ik hou van voetbal. Wiebelbordjes. Hoeveel wil je er nog hebben?
1: Nou, ik zat eens even te kijken, want ze hebben natuurlijk ontzettend veel liedjes gemaakt. En af te denken, oh ja, dat is ook nog wel eens leuk om te draaien. En toen kwam ik uit bij het liedje wat we nu gaan aanzetten zometeen. Namelijk de dieren uit de dierentuin. Dus het is niet één dier, maar het zijn er een heleboel. Het gaat volgens mij over de leeuw, over de tijger, over een kikker, over een aap.
0: Dat is al veel.
1: Het zit er allemaal in. En er zit ook nog een lekkere beat in. Dus het is een beetje, nou, denk een beetje aan Dans met Tante Rita, maar dan even anders. De dierentuin en de dieren. Dit is Mini Disco, nu op Hallo Kids Radio.
3: Mini Disco.

0: het blijft een goede hit hoor, die van Shakira. Die Die op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu naar de spannende muziek, want het is nog geen Halloween. Daar hebben we die spannende muziek niet voor aangezet. Nee, we hebben hem juist aangezet omdat we iemand willen gaan bellen die heeft meegedaan met de prijsvraag.
1: Ja, en dan zeggen we zometeen hallo, die heb ik aan de lijn. Want wij willen wel weten aan wie wij de prijs op gaan sturen. Namelijk filmtickets voor die film Moppervis.
0: Ja, spannend. Wie zit er aan de andere kant van de telefoon?
2: Met Kim.
0: Hallo, goedemorgen Kim, met Arnoud Amioni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, ik zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: En welke iemand? Want ik heb er twee.
0: Je hebt er twee? Oh, twee, gezellig. Ja, gezellig. Even kijken hoor. Nou, wie wil het liefst? Wie kan het leukste babbelen?
2: Dat weet ik niet. Ik heb eentje buiten, dus ik heb er nog maar eentje over.
0: Oh, dat is makkelijk. Dan geeft die maar. Ja.
2: Lisanne, ik heb telefoon voor je.
0: Hallo, goedemorgen Lisanne met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg Lisanne, jij hebt meegedaan met de prijsvraag, toch?
3: Ja.
0: Ja? Aha, kijk, daar wordt er een wakker. Zeg, want Lisanne, jij zou wel graag binnenkort weer een keer naar de bioscoop willen.
3: Ja.
0: Ja, is die eigenlijk wel bij jullie in de buurt, de bioscoop? Of moet je echt super lang met de auto rijden?
3: Weet ik niet.
0: Nou, dat is ook helemaal niet erg. Dat moet mama regelen, toch? Dat scheelt. Nee, want Lisanne, dat is voor mij geen belangrijke vraag om nu te weten. Ik wil vooral het antwoord weten op de prijsvraag. Die is voor mij vooral heel belangrijk. Dus Lisanne, let op. Ik ga de vraag nog een keer stellen. Dan gaan wij erachter komen of jij die bioscoopkaartjes wint voor de film Moppervis. Dus Lisanne, let op, daar komt-ie. De vraag van vandaag is als volgt. Welke kleur heeft de inkt van een inktvis? Is dat A, de kleur rood, B, de kleur zwart of C, de kleur wit?
3: Zwart.
0: Zwart, hoor ik heel hard. Ja, de winnaarsmuziek gaat aan. Je hebt gewonnen! Ben je er blij mee, Lisanne?
3: Ja.
0: Ja, oh, gelukkig zeg. Zeg maar, Lisanne, gelukkig win je meer dan één kaartje. Dus thuis kunnen ze ook mee. Alleen, zullen we dan zo afspreken? Omdat, ja, jij bent op de radio geweest. Dat jij dan bepaalt waar jullie gaan zitten in de zaal? Voorin, achterin, midden?
3: Voorin.
0: Voorin, ja, vind ik een goeie. Lekker, hoe dichter bij het beeldscherm, hoe beter. Want anders kan je de helft misschien niet zien. Dat is zonde. Nou, Lisanne, dan ga ik ervoor zorgen dat de bioscoopkaartjes jouw kant op komen. En dan wens ik je alvast heel veel plezier bij de film. En dan zeg ik nu gewoon alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, tot de volgende keer Lisanne. Doei doei. Dat was Lisanne op Hallo Kids Radio. En dan is het nu de hoogste tijd om te gaan draaien aan de bingemolen.

0: Snelmolen staat er klaar voor. En dat betekent dat we even gaan draaien. Want ja. Muziek van Kinderen voor Kinderen is natuurlijk superleuk om te laten horen op de radio. Maar dat kan alleen maar als we ook een keuze maken uit die bingomolen.
1: Nou, ik heb de lijst voor mijn neus en jij mag
0: Arnoud,
1: een slinger gaan
0: even,
1: geven.
0: Oh, stop even, Arnoud. Ja, jij zit in een thuisstudio, dus je kan dit niet horen. Maar je bent echt een hele gekke robot. Je moet even opnieuw verbinding maken. Dan pak ik alvast de bingomolen, want die had ik nog niet gepakt. Oepsie.
1: Oh, heel goed. Ja.
0: Ja, nou ben je weer normaal. Gezellig. Ja, nou kan je weer kletsen, Arnoud.
1: Even kijken, heb je de bingomolen al bij de hand?
0: Ja, die heb ik inmiddels. Ja,
1: Nou, dan mag je gaan slingeren. Ik ga geen nummertje noemen. We gaan gewoon even afwachten wat het wordt. En ja, doe maar.
0: Oké. Oh. Ik ging te snel, toen ging ik te langzaam. Even kijken hoor. Nummertje 25.
1: Even kijken, nummer 25. Dat is, dat is net wat er eigenlijk net ook een beetje gebeurde met mijn stem. Vreemde dingen.
0: Oh, is een beetje een Halloween liedje dan,
1: vreemde
0: denk ik.
1: Vreemde dingen.
0: Spannend.
1: Ik ken dat hele liedje niet, maar daar gaan we vanzelf achter komen. Want er gebeuren hier hele vreemde dingen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is, even kijken, 6 minuten over 8. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio.
0: Ja, en we hebben het al druk gehad. We hebben net Kira aan de telefoon gehad, speciaal voor de verjaardag. Daarna hadden we Lisanne aan de telefoon. Die ging er vandoor met de bioscoopkaartjes. En we moeten ook nog iedereen naar school sturen.
2: Nou. Ja, dat moeten we ook nog doen. En we moeten ook nog even kijken hoe het weer wordt de komende dagen. Nou, volgens mij, ja, ze noemen dat een beetje de Indian Summer. Oh. Want dat betekent dat het eigenlijk al herfst is. Maar ja? Dat het... Ja, het wordt gewoon hartstikke lekker weer nog.
0: Nou ja, kijk, als ik nu naar buiten kijk bij de studio, dan schijnt de zon door het raam heen. Dus dat is een goed teken.
2: Nou, de komende dagen 18 tot 20 graden. Het kan af en toe wel een beetje regenen. Het is een beetje komsie, komsa. Maar als we dan naar volgende week kijken. Ja, je gaat het dus niet geloven. Daar komt die Indian Summer aan. De hele week boven de 25 graden. Het wordt gewoon hartstikke zomer volgende week.
0: Echt waar? Oh, daar ben ik wel blij mee. Want we hebben volgende week natuurlijk een animal event.
2: Ja, dat klopt. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Komt er na een hete lange zomer ook een koude winter?
0: Meestal wel.
2: Meestal wel. Dat zeggen ze wel eens. Ik heb even wat grappigs voor je. Vroeger hadden wij in Nederland een hele bekende weerman. Dat was Jan Pelleboer. En iedereen van boven de 40 die kent Jan Pelleboer. Boven de 50. En even kijken wat die daar toen over zei. Let op.
3: Wellicht heb je de bewering wel eens gehoord dat wanneer je een warme zomer hebt, dat je een koude winter krijgt. Nou, daar heb ik eens even uitgezocht en ziet u dan ook op een bijgaand plaatje.
2: Oh, had die plaatje,
3: van de laatste 200 jaar. Daarin waren 28 zomers die warm waren, etmaal gemiddelde boven de 17 graden. En wat zagen we na die warme zomer?
2: Nou?
3: 11 normaal, 9 zacht en slechts 8 koud tot streng.
2: Ja, dus dat is helemaal dus niet waar eigenlijk. Dat je dan ook automatisch een hele koude, strenge winter krijgt. Dat heeft hij toch even toen al uitgezocht.
0: Ja, dus dat is toch jammer voor iedereen die wil gaan schaatsen hè, dit jaar.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Helaas.
2: Laten we het hopen, joh. Elke keer weer die Elfstedentocht koorts, dat is toch leuk, hè?

0: Hier Benjamin met boodschappen doen op Hallo Kids Radio. Ja, het kan zomaar hè, dat jij nu straks naar school wordt gebracht en dat mama daarna boodschappen gaat doen. Ja,
1: dat kan zomaar natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
0: Jij bent enthousiast. Je dacht, ik ga meteen al beginnen met
1: Ja, ik heb de megafoon alvast aangezet. Is het te horen?
0: Ja, het is te horen. Dat is ook de bedoeling, hè, want het hoort bij het naar schoolalarm. Ja.
1: Nee, dat klopt helemaal. Dus dan ben ik extra goed te horen. Attentie, attentie. Dit is DJ Arnoud. Had je me herkend? Nou, veel plezier op school. Ik ga aftellen. En na schooltijd kun je lekker de radio weer aanzetten. Daar gaat-ie. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: dat was een leuke samenwerking. Want dat waren namelijk de meiden van Unity. De jongens en meiden van Mixed Up. En Luna Sabella allemaal in één liedje.
1: In één liedje. En dat ging hartstikke goed samen, hè?
0: Ja, absoluut. Dus ja, wat dat betreft vond ik het jammer dat ze dat dit jaar dan niet nog een keer gedaan hebben. Maar ja, aan de andere kant, misschien dachten ze onderling, ja, maar het was veel te druk in die studio. Dit gaan we niet nog een keer doen. Dat kan ook, hè? Dat weten wij nog niet.
1: Ik wil erbij. Ik wil voor die microfoon staan. Ja.
0: Ja, want ze moesten hem toch met 9 mensen delen. Dat is een hoop.
1: Nou, hè?
0: Ja. Zeg, Arnoud, over de microfoon delen gesproken. Ja, Sprookjesboom heeft daar natuurlijk geen last van.
1: Nee, want als Sprookjesboom praat, dan zit daar meestal niemand doorheen. Tenminste, heb ik nog nooit gemerkt.
0: Ja, nou, inderdaad, meestal. Ja.
1: Zometeen dus tussen al die leuke liedjes door, dan hoor je weer een nieuw verhaal. Verteld door die hele leuke Sprookjesboom.
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè?
3: Oh?
1: Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje. Ik word gek van de jeuk.
3: Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Antigevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk.
1: Nou.
2: Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap. En het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken een mop. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net de beton gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme vaak hier met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer.
3: Oh.
2: Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten.
3: Hmm.
2: Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder.
3: Hmm.
2: Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare vakier. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht. Want, heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de vaken hier.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Oh.
1: Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel.
2: Oh.
1: Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee.
2: Oh.
1: Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk bultjes. Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Het is al een wat ouder liedje, maar wel leuk om nog steeds te draaien. Want ik ben lekker stout. Ja, dat waren ze vroeger, toen VOF de Kunst een liedje maakte. Maar dat zijn ze nu af en toe ook nog, hoor. Sommige kinderen.
1: Ja, dat dacht ik al. Het is vandaag woensdag 23 september. Yep. En wist jij, Mayoni, dat er op de hele wereld zo'n 72 miljoen mensen zijn die doof zijn?
0: Nou, ik wist dat het er veel waren, maar ik wist niet hoeveel.
1: Ja, het zijn er veel. En nog een ander beetje. Er bestaan meer dan 300 gebarentalen.
0: Nou, ik wist niet dat het er zoveel waren, maar ik heb een tijdje in Engeland gewoond. Daar kende ik iemand die doof was. Dus ik heb mijn eigen naam bijvoorbeeld leren spellen. Moet goed nadenken of ik dat nu nog weet hoe dat moet. Maar daarvan dacht ik dus, oh, dat is keihandig. Want dan heb je gewoon één taal en dan kan je overal praten. Hoef je niet al die andere talen te leren. En toen kwam ik er dus pas achter dat het dus helemaal niet zo is. Dus dat ze in Engeland een hele andere gebarentaal hebben dan in Nederland. Bijvoorbeeld.
1: Ja, nou zullen de basisgebaren wel een beetje hetzelfde zijn.
0: Ja, maar toch.
1: En waarom begin ik er nou over? Nou, 23 september is de internationale dag van de gebarentaal.
0: Ja.
1: Dat is vandaag.
0: Nou, het grappige is, daar heb ik laatst ook weer geleerd. Afgelopen weekend, of door de week en ook deels in het weekend, stonden wij op de beurs Kindvak. En daar stonden twee dames die gebarentaal les geven op basisscholen. En ook op kinderdagverblijven. En toen was ik zo eens even met hun aan het kletsen. Ik zei, het valt me op dat er heel veel mensen uit Vlaanderen vandaag rondliepen. Dat was op een vrijdag, geloof ik. En ze zei, ja, daar hebben we dus helemaal niks aan. En ik dacht, ja, maar hoe dan? Hoe kan dat dan? Ze zegt, ja, maar in Vlaanderen hebben ze ook weer andere gebaren. Ik denk, dat is toch onhandig? Want Nederlands en Vlaams lijkt heel erg op elkaar.
1: Nou, vandaag wordt er dus even stilgestaan bij wat wij nu ook al doen. Bij hoe belangrijk deze taal is voor doven. Want we zitten natuurlijk wel in een maatschappij waar heel veel draait om luisteren en horen. En dat zeggen we ook, hè. Wat wij ook doen en radio maken. Ja, als je doof bent, kun je dat in principe niet horen.
0: Ja, dat is lastig.
1: Dus goed om daarbij stil te staan. Ik weet nog in coronatijd, toen had opeens iedereen het erover. Toen had je, hoe heette ze nou ook alweer? Irma.
0: Irma Sluis.
1: Irma Sluis, ja. Die deed tijdens de persconferenties, deed ze dus de gebarentaal. Nou, moeilijk, zeker. Belangrijk, zeker. Ik zou daar toch wel weer eens achteraan willen. Want we hebben ooit gezegd dat we dat ook willen leren.

0: Dat was muziek van Stay Tuned hier op Hallo Kids Radio. Ja, zij zijn natuurlijk bekend van het Junior Songfestival. Maar ik heb nog iemand.
1: Nieuw!
0: Sterker nog, volgens mij zaten ze in hetzelfde jaar. Of net niet. Ik heb namelijk een nieuw liedje wat ik graag aan je wil laten horen. Voor iemand die ook heeft meegedaan met het Junior Songfestival. Maar dat was dus in 2023. En ja, die dacht, weet je wat, ik ga het gewoon meteen even ook over de grens zoeken. Die heeft ook meegedaan met The Voice Kids Germany. Oftewel in Duitsland.
2: Oh, maar dat is bijzonder. Ja. Dus die heeft, dus in Duitsland meegedaan, maar nu ook met een liedje Nederlands. Wat leuk.
0: Ja, maar ze komt dus eigenlijk uit Nederland.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Het is namelijk Gina Versteeg, maar haar, haar artiestennaam is Girl, maar dan G-R-R-L. En zij heeft een liedje gemaakt wat ik graag aan je wil laten horen. Dat heet namelijk Ik Juich Voor Mij. Oh, oh.

0: Zo hé, dat was toch echt een feestliedje. Samuel Welte met Echte Liefde is te koop op Hallo Kids Radio. Want die was nog even snel aangevraagd zo op de valreep door Justin. Want die heeft vandaag namelijk een studiedag.
1: Nou, wat leuk. Studiedag betekent lekker thuis.
0: Soms ja, wel, soms niet. Ja.
1: Nou, studiedag is toch dat de meester moet studeren of de juf?
0: Ja, soms zijn dat van die dagen dat bijvoorbeeld belangrijke rapportvergaderingen zijn. Nou ja, inderdaad, wat je zegt. Soms moeten de juf en meesters ook even een beetje terug naar school als het ware.
1: Ja, precies. Dus nee, maar studiedag wil dus niet zeggen dat je zelf aan de bak moet.
0: Nou, volgens mij niet. Ik weet dat het bijvoorbeeld bij een studiedag het toch altijd vrij druk is in de Efteling. Dat je dan meteen kunt merken, hey, volgens mij zijn een paar scholen dicht vandaag.
1: Ja, precies. Leuk, want dan mag je in ieder geval eventjes lekker vrij zijn. Of iets leuks gaan doen, dat kan ook natuurlijk, hè?
0: Ja, Justin, dus we wensen jou heel veel plezier vandaag met je vrije studiedag. En dan kan je bijvoorbeeld lekker lang de radio aan laten staan.
1: Nou, dacht het ook. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. En na schooltijd dan kun je luisteren naar De Wereld van Studio 100. En tussendoor natuurlijk ook naar de leukste liedjes. En morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow.
0: Ja, dus als je dat leuk vindt, zou ik zeggen, zet hem morgen vooral weer aan. Want dan maak je weer kans op bioscooptickets.

0: kleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: Het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Een schaap is meestal wit. Maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Ik zoek het.
1: Oh, Mo, ik ben al voorzichtig. Hey, oh. Ja, oh, je hebt hem. Oké, daar komt-ie. Ja, leuk dit. Hartstikke leuk.

Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed.

0: Kids Radio is de beste radio ever. Doei!
1: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk maar.
1: Slok, slok, slok.
2: Wat hebben wij goed gegeten, zeg.
3: Maar nu wil ik naar bed.
2: Ja, we gaan naar huis, want het kabouterspreekwoord zegt... eigen baard is goud waard.
3: Wat betekent dat dan?
2: Geen idee. Oh. Kom op.
4: Oh, dat ruikt fantastisch. Aha, de herberg. Hey, kabouter. Wat hebben ze hier te eten?
5: Ik had net kastanjesoep.
4: Oh, lekker.
5: En daarna breukenotenburger met bosgroenten en dennenaaldenpuree.
4: Oh, heerlijk.
5: Maar dat was nog niet alles.
4: Oh, nee?
5: Als toetje had ik eikeltjeskoffie met walnotentaart.
4: Oh, dat wil ik ook.
5: En dat alles voor maar 7 gouden dukaten.
4: Ja, maar ik heb geen gouden dukaten.
5: Dat is jammer. Dan kan je hier niet eten. Want van lucht alleen kan niemand leven.
4: Ja. Oh, heerlijk. Maar van de lucht alleen... Wat zei die nou ook weer?
3: Eng, hè?
2: Wel, nee. We lopen toch altijd zo naar huis?
3: Maar nooit in het donker.
4: Staan blijven. 2 gouden dukaten, alstublieft.
3: Dukaten?
4: Ja, 2 gouden dukaten.
2: Maar waarvoor?
4: Voor de lucht in het bos. Jullie krijgen van mij de lucht en ik van jullie dukaten.
2: Maar ze zijn op. We hebben met alle kabouters gegeten in de herberg.
4: Jammer.
3: Wij gaan wel even dukaten halen.
4: Amai, wat is dit toch een fijn plan. Dadelijk komen er 7 kabouters en dan heb ik 7 gouden dukaten. En precies genoeg voor een maaltijd.
6: Langdek, je moet ons helpen.
7: Waarmee dan?
6: Alle kabouters worden tegengehouden door de reus. Hij wil dukaten hebben voor de lucht in het bos.
7: Alsjeblieft, hier is mijn laatste dukaat.
6: Oh, 1 gouden dukaat is veel te weinig voor ons allemaal. Je moet echt iets verzinnen, Langdek. Al onze dukaten zijn op.
7: Ik loop wel met je mee.
4: Ho! 1 dukaat, alstublieft.
7: Maar wat krijg ik dan van jou?
4: Lucht. Boslucht. Want van de lucht is niemand alleen... Want alleen kan de lucht niet leven. Ja, hoe dan ook. Voor wat hoort wat. Jij krijgt lucht en ik een dukaat.
7: Kijk eens. Wacht. Ik wilde ook betalen voor al mijn 7 kaboutervriendjes. Want hun dukaten zijn op.
4: Ah, dat is dan 7 dukaten extra.
7: Til je dan eerst even die boom voor ze op?
4: Oh, natuurlijk.
7: Dat is 1.
4: Goed zo, doorlopen maar.
7: En dat is 2.
4: Dat is 2.
2: Volgende.
4: Klinkt goed.
7: En 3.
4: En dat is er 3.
6: En hou ik.
4: En 4.
5: En ik.
4: En 5.
5: Nou ben ik aan de beurt.
4: En 6. En 7. Zo, goed zo.
7: Nu alleen ik zelf nog.
4: Ah ja, natuurlijk.
7: Tot ziens.
4: Ja. Oef. Oh, een maaltijd heb ik wel verdiend. Wat? Waar zijn die dukaten? Dit is niet eerlijk, hè?
7: Toch wel, reus.
4: Huh?
7: Het is heel eerlijk.
4: Oh ja? En waarom dan?
7: Jij gaf ons de lucht van het bos.
4: Ja?
7: En wij gaven jou het geluid van dukaten.
4: Geluid?
7: Ja, voor wat hoort wat. Prettige avond.
4: Oh, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Tja, dan had de reus maar geen lucht moeten verkopen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat weet ook de heks, die... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: playbackt.
1: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: dag in de tovertuin. En Pip is net wakker. Woezel is nog in het land van je ogen dicht. En daar wil hij graag nog even blijven.
1: Woezel, wakker worden!
2: Ik slaap nog.
1: Nou, kom nou, Woezel. Opstaan. We gaan buiten spelen.
2: Nee, Pip. Ik moet blijven liggen, want ik heb misschien wel een beetje buikpijn of zo.
1: Oh, alweer buikpijn?
2: Ja.
1: Nou zeg.
3: Goedemorgen, jongens. Oh, Pip, ben je alleen?
1: Ja, nou, Woezel wil niet opstaan, tante. Hij blijft maar slapen en hij zegt dat hij buikpijn heeft.
3: Oh ja, daar heeft Woezeltje wel eens vaker last van. Vooral als hij geen zin heeft om op te staan. Dan moet hij maar snel beter worden gemaakt, vind je ook niet, Pip?
1: Oh ja, misschien moet de dokter wel komen, tante.
3: Oh, maar dat is niet nodig, hoor. Er staat hier al een hele goede dokter vlak voor me.
1: Huh? Waar dan? Ik zie niemand.
3: Dokter Pip.
1: Oh, dokter Pip. Maar dat ben ik. Ik ga even mijn dokterspullen pakken, tante.
3: Dat is goed.
1: Kijk, tante, nu ben ik echt dokter Pip.
3: Ik zie het. Goed zo, dokter. Gaat u Woezel maar snel weer beter maken, alstublieft.
1: Oké. Goedemorgen, meneer Woezel. Ik hoor dat u buikpijn hebt. Maakt u zich maar geen zorgen, hoor. Ik maak u weer helemaal beter.
2: Lekker slapen.
1: Juist, en verbandje. Dat is heel goed voor zieke buikjes.
2: Ja, pootjes ook een beetje slag.
1: Dan doe ik ook nog even de pootjes. Ziezo, de dokter is klaar.
2: Pip, ik ben echt niet zo ziek, hoor. Dat dacht ik alleen maar.
4: Miauw. Woezel, Pip, komen jullie buiten spelen?
1: Nee, buurpoes. Dat kan echt niet. Woezel is ziek, dat zie je toch?
2: Nee.
4: Oeh, is het erg? Heb je veel pijn?
1: Ja, nou, Woezel is echt ziek, hoor, buurpoes. Hij moet zeker de hele dag in bed blijven.
4: Nou, dan ga ik maar weer. Beterschap, Woezel.
2: Pip, mag ik er niet uit, alsjeblieft?
3: Dokter Pip, gaat het goed daar binnen?
1: Ja hoor, mevrouw van de perenboom.
2: Pip, ik ben echt helemaal beter. Echt
1: goed dan. Dan gaan we naar buiten.
3: Oh, Pipje toch. Wat heb je nou gedaan? Die arme Woezel. Die zal niet meer zo gauw doen alsof hij ziek is. Oh, pardon. Haalt u het verband er nu maar weer af, dokter?
1: Dat is goed, mevrouw, want Woezel is weer beter.
3: Woezeltje, gaat het?
2: Nou, ik ben een beetje misselijk, tante.
1: Echt waar, Woezel? Blijf maar zitten, hoor. Ik haal meteen mijn koffertje. Dokter Pip komt eraan.
2: Nee. Ik ben helemaal beter. Waf.
1: Hoor maar.
5: Die Pip zegt, dat is een hele goede dokter.
0: Die arme Woezel. Nou ja, hij was ook niet echt ziek. Gelukkig is er voortaan altijd een dokter in de tovertuin.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje. Ja.
2: Een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes. Wat een vrolijke muziek.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
6: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

hoe eten dieren eigenlijk? En ja, ik ben ook wel benieuwd, heb jij een lievelingseten? Dus open dadelijk maar je broodtrommel, want we gaan zo starten. Maar eerst een leuk liedje.

0: Zo, het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
1: Ik ben Elise, ik ben 8 jaar oud. Mama maakt altijd mijn broodtrommel met appelstroop. En er zit ook altijd nog iets lekkers bij me. Dat is een verrassing.

Ik ga je nou iets vertellen wat je waarschijnlijk nog niet weet. Zonder planten zouden er geen snoepjes zijn. En geen taart en geen koekjes. Geen frisdrank en geen limonade. Waarom? Omdat suiker gemaakt wordt door planten. Bruin, wit, basterd of poeder, in een zak of in een klontje. Alle suiker wordt gemaakt van planten.

0: Oh, hè? Op de Veluwe?
1: Rara, wat ben ik? Ik ben rond en uniek. Want je eet mij maar één keer per jaar. Je kan me eten met rozijnen. Zonder dat maakt mij ook nog zo bijzonder. Met oud en nieuw en met poedersuiker ben ik lekker. En maakt nieuwjaar gekker. Wat ben ik? Een oliebol!

Wat leuk dat je luistert naar de Smikkelshow met Linde. Maar ja, wie is Linde eigenlijk? Nou ja, dat ben ik. De stem die je nu hoort. En ik ben dus kinderdiëtiste en ook wel eetdokter. Zo noemen mijn kinderen mij. En wat ik eigenlijk doe, is dat ik kinderen help. Bijvoorbeeld met autisme, die soms wel eens moeite hebben met eten. En dat is ook heel logisch, want eten doe je met al je zintuigen. En dat is eigenlijk best wel moeilijk. Samen kijken we naar hoe werkt je lichaam nou eigenlijk? Hoe werkt je tong? Hoe werkt je spijsvertering? En hoe kan je nou voldoende eten als eten moeilijk voor je is? En dat is heel leuk werk. En als jij ooit vragen hebt, kom gerust naar mij toe.

Ja, het is geen smikkelshow als we ook niet wat vertellen over de keuken natuurlijk. Want de keuken, dat is wel waar het gebeurt. Daar maken we eten, daar bewaren we eten. En om goed eten te kunnen maken heb je dingen nodig. Ja. En ik ga zo meteen 4 dingen opnoemen die in een keuken horen. Maar eentje, die is een beetje de weg kwijt. Die hoort daar niet. En jij mag raden welk ding daar niet hoort. Alright, komt-ie. Pak het er even bij. Yeah, yeah. Alright. Nummer 1. Rijst. 2. Bloem. 3. Zand. 4. Olie. Zand natuurlijk. Want ja, zandtaartjes zijn voor op het strand en niet voor op je bord.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Welk dier hoor je hier? Alright, het is weer tijd voor een geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een aapje die 's ochtends even over je schouder meekijkt. Wat zou die nou eten? Geen idee. En hoe klinkt die nou als die eet? Nou, dat gaan wij vandaag doen. Je hoort zo meteen een grappig geluid van een dier wat aan het eten is. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Komt-ie!

Zo, hoor je dat? Die is wel echt aan het smikkelen, zeg. Het is wel een dier wat volgens mij altijd honger lijkt te hebben. En ik kan je wel een beetje op weg helpen, want het is een heel groot beest. Hij is grijs, hij heeft een lange slurf en houdt heel erg van water. Rara, wat ben ik? Een olifant!

Zo, weer lekker gedanst zeg, hier bij de Smikkelshow. En gesmikkeld en geluisterd en gewoon helemaal naar mijn zin gehad. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Tot snel!

0: zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman van

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: for another.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: Pietpiraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Pietpiraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.
2: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
3: Bombalo, kiddy kiddy.
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
4: Joehoe!
2: Neem je stem op en laat

0: Ja, de baas, een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
2: Ja, oei, Marie, ik heb geen handen.
1: Maar zwaai dan met je oren.
2: Oh.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: De wereld van Studio 100. Toet, toet,
1: kijk uit. Hallo. Toet, toet, kijk uit. Ga je mee? Oh, wacht. Toet, toet, kijk uit. Is dat al groen?

Bumbaloo! Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi!

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
1: Saai.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo, Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Wait, 3, 2, 1. Goodbye to you.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dieren, shows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar. Ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
2: Oh.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb, als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig, een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat dat nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen, want die snoepte alleen maar van haar huis en verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes, voor het middageten of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet en dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Ho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, luiermeid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blinkt als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit, kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, domwicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, kuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Nou, kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, je bent nog dommer dan dom. Doe die deur open. Oh nee, oh nee. Oh. Heet, heet.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen, blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer, geld hadden ze genoeg, zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

0: Kids-Radio ist stopp.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie slijm en enorm poep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

snuffels, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee. Maya.

0: spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefantum Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefantum Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het juist. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
2: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
2: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
3: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
4: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
5: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vocht inbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
2: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
2: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
0: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Wow.
2: Oh. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
2: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaiden haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag
2: zusje!
3: Dag zusje! Doe je
2: zusje!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
2: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
2: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera!
4: Hoera!
1: Hoera!
4: Hoera!
1: Hoera!
5: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Haha, dankjewel kapitein. Ja, voordat u het weet sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
2: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins.
0: Zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
2: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
2: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.
2: Nou.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel.
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen. Want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons. We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
2: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
3: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op de grond.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.
2: Kids Radio is cool!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak-laka-ba-boom, ba-laka-boom, chak.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: 1, 2, 3. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag...
1: Van

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ga samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Stedenshow!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Nederland.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!